Kijk naar die Burgers' Voorblad in 1976, 50 jaar gelede op die 18e September. Dan kyk ek altyd na advertenties. Ek sien daar so dat hulle bijvoorbeeld rooi weense worsies, 500 gram van hulle, vir 29 cent. En ek weet nie wanneer laas was jy in die winkels en het gaan kyk daar na bijvoorbeeld wat weense worsies kost nie. Dis beslis nie met 29 cent nie, dis deesdae dierding. Ek staan daar en dink daar oor voor ek een pak van daai vat. Dink, hoe lang gaan het hou, waar gaan ek het wegsteek in die yskas? Wanneer gaan ons het gebruik as die grand mense kom kuier dalk op een stokkiekie met een klein eikie of een dingetje dit by sit? So ja, ek met goed het dier graag, wat vir jou is daar op die rakke wat jy altyd gekoop het, wat jy gedink het is maar redelike algemene of een goedkoper ding wat deesdae nou baie dier is? Vertel my bykie, stuur vir my boodskap wat ek hoor. Vir my onder andere is dit weense worsies, maar ek moet vir jou sê, is omtrent alles. 104.1 SFM.

0: 90.1 104.1 SFM.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.

nog wat van haar geword het. Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien. Ek het oral rond gevraag.

0: Is het ook tijd vir een nieuwe stel wiele met WeBuyCars, a trade in assist, kan jou huidige motor jou help om nog meer waarde uit jou volgende een te kry. Ruil jou voertuig in en jy kan tot R30,000 extra ontvang vir jou volgende voertuig met duisende voertuie om van te kies. Wag jou volgende motor dalk reeds vir jou. Bepalings en voorwaardes geld, dit is by WeBuyCars. Volgende is het dan mooier as die donder weer en is van Douzie.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
2: SFM, jy is mooier as die donder weer, wat met die Drakensberge praat. Jy is mooier as die golwe, wat in die Weskus rotse slaat. Ek staan op die stoep, by my achterdeur, my verlangen na jou.

0: 502's met Summer Fling. Nee, hartelijke goeiemorgen en welkom bij jou vrijdag. Einde van die week. Dit is die 18e dag van september. Jy is ingeskakel by SFM. My naam Danny en ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur vanmiddag. En natuurlijk hier in die eerste uur al die lekker maritieme verwante dinge, allerhande interessanthede. En daarna vat ons hom soos hy kom, dis vrijdag, so ons gaan hier en daar probeer om hom so'n bietjie lichter te hou, maar ja, soos ek sê, ons vat hom soos hy kom, en volgende een wat kom is Meinhard met Op Pad.
1: SFM

0: Armand Hofmeyer met my Live Long. Nou is nou so, trend, kom ons noem het 3 minute voor 11. 11 uur natuurlijk tyd vir jou nuus en dan kyk ons vir oulaans na die weervooruitsigte vir die streek vir vandag. Maar so laaste enetjie voor die nuus, Connell Cruz met All Day, Every Day.
1: I'm turning off my cell phone, calling in a no-show.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Live O's, Hanging By A Moment. 17 weg vanaf die nuus op die uur om 2. Komende Sondag, 20 September, is daar paaie in Mosselbaai wat gesluit gaan word. Nou, Maastraat sal dan nie meer gesluit wees nie. Vanaf 5:30 Sondagoggend tot 5:30 sal Santos Beach se begin en eindpunt van Mandroostraat gesluit wees. Dan vanaf 5:30 tot 2:30 is dit die R102 tussen Hartenbosch en Grootbrakrivier. Dan 6:30 tot 7:30 is dit George Weg se suidelike baan. 6:30 tot 10:01 Louis Fourie Weg se suidelike baan. 11:30 tot 2:30 Kerkstraat, Blandstraat, Kloofstraat en Pointweg. Dan die belangrike padsluitings vir komende Sondag daar in Mosselbaai. Jy kan ook daardie inligting kry op die Mosselbaai munisipaliteit se Facebookblad.
1: 104.1 SFM.

0: SFM weer.
1: Ons kyk na môre se verwagte minimum en maksimum temperature. Mosselbaai 13, 18, George 11, 19, Knysna en Uniondale begin op 12 en gaan na 23, Oudtshoorn 11, 23, Albertina en Stilbaai 11, 22, dan 10, 24 vir Riversdal en Plet begin op 14 en hy draai by 20 grade Celsius.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Nina Leon, net hier op SFM, lekker om saam met jou te kuier op die vrijdagavond. Ek hoop het gaan sommer goed met jou en alles is sommer net lekker net. Nee, ja, dis naweek tyd, geen rugby, dankie toch hierdie naweekie. Ons kan allemaal lekker rustig wees. Ja, ek hoor, my stem is ook so'n bietjie hees. Ek is hier een of ander verkouwekie opgedoen, maar is ok, ek is hier so. Ons kan omroer, ek klink daarom nie te erg nie. Kyk, even as ek gezond is, klink ek erg, nee. Ja, lekker om saam met julle te kuier. Ek hoop julle gaan saam met ons geniet die volgende 3 ure. Lekker muziek wat voorlê en al die lekker dinge. As jou pad huis nu is, ry versigtig soos ek altyd sê. Hier is ons Priscilla Smith met Ek het jou baie lief.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Modern Talkie in Yoma Heart, Yoma Soul. Hey, die twee manne daar maar goed gesing. Het wat ou terug, liewe jemel. Maar het groot geword, man, in die 80s. Altyd lekker gewees om na hulle te luister. Hey, hy is ons Matthew Mall met I'm With You. Net daarna Elba Foster ook op pad met Omgekeer.
1: 104.1 SFM.

0: Dirk van der Merwe met net so en net Richard Night Twain geweest met That Don't Impress Me Much. Nou ja, maar nie vergeet nie, eers kom het donderdag, volgende week donderdag, as ek nie mis het, eers donderdag, nee, die 24ste September is het natuurlijk erfenisdag. Hoe lekker gaan dit wees, en geloof het of nie, ek gaan in Gauteng wees die dag, by die Voortrekker Monument. Hoe lekker gaan dit nie wees nie, nee, bykie daar by die Voortrekker Monument. Wanneer laatst was jy by die Voortrekker Monument geweest? Dit is nogal een lekker vraag om te vraag, nee. So, vakantiedag vir die meeste van julle, braaidag, maar onthou, ons moet nie vergeet ons erfenis nie, en waar oor ons erfenis gaan nie, so ja, kom ons vier ons erfenis, en natuurlijk, 24 September, ek weet, braai is deel van ons erfenis, maar het voel so vir my of braaidag groter geword het, as ons erfenis, maar, ja, ek gaan lekker braai, ek gaan ook nie vir jou jok nie, en ja, ons net hierna terug gaan, advertentie breek, en dan is het natuurlijk een Martin Garrix.
1: 90.1 SFM.
2: Maak jou huis mooi, by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie prijse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.

0: Martin Garrix, Smile, lekker enigie daarin, nee, verseker. Bobby van Jouwsveld, net hierna, en dan natuurlijk vuurwerk ook op pad met Kyk Diep in My Oë.
1: 104.1 SFM.

0: Sommers het weer in rijd af jou nie, The Cause met Tonight She Comes, en net so voordat Janiek gewees, daar so met live, altyd lekker nie, nou ja, dit is vrijdag aand, ek hoop julle sommer allemaal net lekker rustig daar by die huis, soos ek altyd sê, voet op, glasie wijn, bierkie, wat ook al jy geniet, een kook, geniet om, en wees net rustig, soms saam met ons, hier so by 90.1 en 104.1, en dan julle vir Pieter Koen, hier so sy met so hard geval.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Koen, net hier op SFM, so hard geval. Nou ja, hy is ons een van my gunsteling groepe, natuurlik Reisy met Some Girls. Nou kyk, hierdie was van die groot treffers gewees terug in die 80s, toe ons paas hulle. Nou praat ek van al die 1960, 1970 babies, toe ons paas hulle hier in die 80s, vroeg 80s, lekker garage parties gehou het, waar by die huis, als allemaal daar so, al die karre is buiten geparkeer, en al die ooms en swaars en tannies en neefies en niggies, allemaal is somme net daar. Nou ja, ek moet vir julle sê, ons het die plot parties gehad, so my oom hulle te plot gehad, en al my male en al ons neefies en niggies het altyd so een keer een maand by die plot by mekaar gekom. My male was 12 kinders, so jy weet ons oor die 30 neefies en niggies net aan die een kant gehad, en dan kom al die kinders by mekaar op die plot, klein neefies, groot neefies, neefies, niggies, ooms, tannies, oomas, opas, en dan hou ons party. En weet julle hoe gelukkig is ek? So my maas nam ons die 15 oktober laas jaar nou oorlede, en ek het tot nou toe nog nie haar kas uitgepak, en ek het toe nou maar besluit sondag, kom ek doen wat ek van die spinnekoppe gesien, haar kom die kas, weet ek, nou moet ek maar begin skoonmaak. En toe ek haar kas nou so opmaak, en ek begin uitpak, en kyk na al haar goeders en haar kleren, en ek begin het nou wegpak, en tekeer gaan, kom ek op het DVD af wat sy gehad het, van een van hierdie plot parties, waar ons op die plotte natuurlijk by mekaar gekom het, en hierdie was van 1989, toes ek standaard 6, 1989, toes ek in standaard 6 gewees, en hierdie plotpartijkie was juist op my oma en my opa se 50ste huweliksherdenking gewees. Nou julle, was dit nou een nostalgic trip, een nostalgiese rit gewees, was dit nou, ek het amper knop in my keel gekry, om te sien, daar speel ons allemaal op high plot, en dit vat my, en ek het toe al die neefies in die gesprek, en allemaal gesê, hulle so kat, hulle wil het kyk, en dit is so lekker, om dit, nou, my raad vanavond is, na hierdie lang story, is neem soveel video, maak soveel memories as wat jy kan, want een dag gaan jy wil sê, eers ek wens, ek het video van dit gehad of wat, vaar hy foon, ons kan het doen, ons is in een baie bevoorregte tyd om het te kan doen, bearer hy foto's op 2, 3, 4 verskillende plekke, net om veilig te maak, of seker te maak, dit is veilig, neem video's, neem soveel video's as jy kan van jou pa en jou ma, jy gaan een dag vir my dankie sê, geloof vir my. Ja, hier is ons Reisy met Some Girls, net hier op SFM.
1: SFM, die kortste route na jou.

0: Edison Lighthouse Love Grows. Wow, dit wat ou terug in tyd, nee, hè? Genade, lekker liedjie gewees daar toe uitgekom het, verseker, nee, Love Grows. Hey man, ek het sommer een van hierdie games ook gekry nou die dag, Super Mario. Ek het hierdie Nintendo Watch, onthou julle daai, wat is dit, Game & Watch, Donkey Kong en al die goed. Ek versamel dit, geloof of nie, as jy op my Facebook gaan kyk, jy sien, ek het baie van hulle, en ek het toe Super Mario ene gekry. Ja, yeah, hoe lekker was dit nie, om daai enekie te kry ook nie. So ja, ek versamel al hierdie Game & Watch, Donkey Kong, Donkey Kong 1, 2 en 3, wat is al Greenhouse, en dan Oil Panic, natuurlijk Parachute, Octopus, die onthuil om, en dan natuurlijk ook die Super Mario. Lekker om hierdie goeders te versamel. Hey, hulle kost een bykie dier, van hulle is dier, en dan spaar ek my geld, maar nou, denk ek, ek het tot op die einde gekom van koop, ek wil nie meer koop nie, ek so bykie beersie begin toemaak in my leven, maar nou ja, ek moes net die ene kie nog koop, en ek het toe. S-Club 7 net die naam met Don't Stop the Moving, en Jean-Dre Marais net daarna, met een lekker ene kie met meer.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Marriott, One Night in Bangkok, net hier op SFM, geskryf deur Benny Bjorn, daar van Abba, en natuurlik die hele opvoering Chase. So ja, gaan kyk het maar gerus, die twee manne wat het geskryf het. Charlize Berg, net hierna, met die liedjie met die naam van Braaf, en dan sien ek ook Smokies op pad, met Needles en Pints vanavond.
1: Musiek op

Er komt duidelijk, dit is gisteren. Want zit er voortgebouwd in die winter. Wordt gedroomd en gespeeld.